komt hij voor mij. Dan komt hij rüber. Melissa Etheridge. I wanna come over. En de rock komt immer geil rüber. Bad Religion. Hard Dabei. The Police. Message in a Bottle. Sowas nur hier. Bei Rein und Laut Rockland.